Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: In internet radio.
1: Gedachten zitten vast.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off-rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jette noemt de maatregelen dieper treurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off-rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.

tuintje gemaakt. Daarvan is iedereen in extase geraakt. Plots kwam er een zandstorm, toen had ik weer pech. Na een half uur waaien, mijn tuintje was weg. Het gaat

soms olijven. Geef de pitten aan mij. Die zaai ik dan uit in mijn tuin op de hei. En gaan ze dan bloeien? Nou, dat kan toch bestaan. Misschien komen er dan kersassen.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Supermarktketen Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket worden sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 verdachten opgepakt. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jette noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.

tuintje gemaakt. Daarvan is iedereen in extase geraakt. Plots kwam er een zandstorm, toen had ik weer pech. Na een half uur waaien, mijn tuintje was weg. Het gaat boven.

dus soms olijven. Geef de pitten aan mij. Die zaai ik dan uit in mijn tuin op de hei. En gaan ze dan bloeien? Nou, dat kan toch bestaan. Misschien komen er dan kersassen.

0: would I make the same mistakes if you walked into my life? Today.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Jumbo roept groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket staan sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en hun geld terugkrijgen, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 andere verdachten opgepakt. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Ah, che scopate de mujer. Ha tenido mujer, sí. La un grande mujer.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rozo Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
4: De Rozo Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
5: André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
5: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
5: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
5: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
5: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Wel, nee, hoe kom je daarbij?
4: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
6: Echt waar?
1: Nou, oké.
0: Rozo Express.

0: 8 minuten over 10 in de Rozer Express. Welkom.
1: Wat wilde jij zeggen? Een paar minuten over...
0: Nee, ik wou 3 dingen in de zin zeggen. Gaan we deze.
1: Dan moet jij mij overlaten.
0: Dan moet ik aan jou overlaten.
1: Ja, dat is normaal bij mij.
0: Nou, doe je
1: dat
0: best.
1: Kan ik.
0: Nou, doe
1: dat,
0: je best.
1: Dat kan ik. Oh,
0: ja, je kan het. Je kan het.
1: Ja, ja. Dus dat kan helemaal. Ik kan dat 3 dingen tegelijk zeggen en zo. En dan kan ik ook nog tussendoor met jou zitten praten. En dan kan ik even naar een appje zitten kijken van deze en gene. Ik zie trouwens op Facebook ook al een aantal dingetjes langskomen. Ik krijg een goeiemorgen van onder andere Linda en van Jolanda. Wel allee, goedemorgen mevrouw. Schone madame. Ja, schone madame moet ik dan eigenlijk zeggen. Hè? Want dat zijn 2 madammen, hè. Dus Jolanda en Linda. En ik ga daar even kijken of er iemand op de chat is. Dus, en namens mij dus ook een hele goede morgen. Nou, de komende 3 uur zijn we lekker met bij je met de Rozer Express. En een hele hoop leuke muziek. Dus ja, je ga gewoon zitten afwachten wat je te horen krijgt.
0: En we gaan de middels weer slapen.
1: Ja.
0: En dat is over Fonik.
1: Ja, ja. Wel alleen uit België.
0: Van het album In Wonderland.
1: Ja, dan moet ik het nog maar even op zijn Belgisch erbij gaan doen. Want anders dan denken mensen
0: zo
1: van...
0: Oh, je gaat in zijn Belgische album aankomen dan.
1: Ja, dan doe ik het Belgische accent erbij, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, okay. Ja. Ja, dat is belangrijk.
0: Jawel.
1: Ja.
0: Ja, we zijn internationaal.
1: Ja, dat ben ik sowieso wel, ja. Ik ben sowieso internationaal. Ja.
0: Wij zijn internationaal.
1: Ik ben sowieso internationaal.
0: Wij zijn internationaal. Zo vermoeiend, heb je het nou al, hè?
1: Ja, dat is het leuke eraan. Dat is zo leuk.
0: Goed, oké. Het eerste nummer dat we draaiden heette dus Hitting in a Song.
1: Ja.
0: Zo, nou, oké. Goed, dat is er ook weer uit.
1: Ja, kreeg je dit eruit?
0: Ja, dat is niet te geloven, maar ja.
1: Ja, dit is te grappig geworden deze ochtend. Ja.
0: Hey, ik speel wel mee.
1: Hiding in a Song, om precies te zijn. Dus je bent eigenlijk aan het verstoppen in een liedje. Zo moet je de titel zien.
0: Ja, je ziet me ook niet, hè? Je hoort me wel, maar je ziet me niet.
1: Ja, laat maar. Maar voor de rest...
0: Ik heb mijn eigen verstopt achter de microfoon.
1: Ja.
0: En onder het mengpaneel.
1: Ja, ja. Voor de rest natuurlijk een hele hoop nieuwe muziek ook. Oude muziek. We draaien het kriskras door elkaar heen. En natuurlijk lekker gewoon gaan genieten. Straks natuurlijk nog informatie over wat er de komende weekenden te doen is. En een hele hoop lekkere... Ja, gewoon lekkere muziiek.
0: Ja.
1: Ja, laten we het daar maar ophouden in ieder geval. We gaan terug in de tijd nu met de 4EO's. Dit is Shit.

Ik nam je even mee naar 1965. Dit was Tom Mercedes met In All My Dreams. Dat gaat lekker, André. En daarvoor draaiden wij de Folio's. Het kwam uit 1992 met het nummer Cherry. En ja, ik dacht eigenlijk meer aan zo'n drankje, maar ja, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Dus ik weet niet wat dat is. Goed, tijd voor onze beetje beweging, zullen we maar zeggen.

0: Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor, daar gaan ze. Ja, trek aan en voor. Aan, voor. Hoofd op, rug recht. En niet door de knieën veren. Alleen de armen. Trek, trek. Op zee en voor, zee. Even volhouden. Halt maar. En ontspannen de armen. Armen zeewaarts. We gaan kringen maken. We gaan met de armen van zeewaarts naar omlaag, gekruist, langs u heen naar boven toe. Ze komen weer zeewaarts. En zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs. Rondjes maken. En veer nu mee. Veren. Als de armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën. Veer door de knieën. Toe maar. Gaat goed. Ja. Om. En om. Strek ze goed. Even nog. En nu stoppen. Zo. Die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maakt u een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren. Andere kant. Buig naar links. En buig naar rechts. Klaar. Het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Goed. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop. En u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover, recht weer op, naar rechts opzij, naar rechts opzij. Neer en op, naar links, 1 en 2. Aan de vloer, rechtop, naar rechts, handen op de vloer, rechtop. Opzij, op de vloer, en rechtop, naar rechts. Ga maar door, ja, houd de benen gestrekt, nu mooi opzij. Nu eenmaal op de vloer. Goed, armen omhoog. We gaan nog even een zwaai maken. En die zwaai van gewoon hoog tussen de benen door met een diepe rondbuiging. Knieën buigen nu mee. En zwaai weer hoog terug. Dus diep omlaag en rustig weer hoog. Zwaai laag tussendoor. Hoog weer op. Uitademen. Inademen. Neer zwaai diep. Goed door de knieën veren. Ga maar rustig door. Nog tweemaal. Tot zover. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
1: Synchroon.
2: Ja, hij was alleen een beetje niet ping. Hij moet wel iets meer ping zijn. Ja. Ja, dan krijg je zo'n pingpong effect.
1: Oké. Okay.
2: Pong.
1: En nee, ik denk, wacht even, er komt misschien nog wel meer.
2: Ja, nee, er kwam niet meer.
1: Nee?
2: Nee,
1: ah,
2: er kwam
1: zo.
2: Niet meer. Nee.
1: Mooi zo. Zie ik nou op de scherm?
2: Ja, wat zeg je?
1: Signaal beschermen.
2: Ja, dat zag ik ook. Dat zag ik ineens op Facebook langskomen. Ja.
1: Oké. Ja, goed.
2: Ja, het is heel bijzonder dat je dit ziet.
1: Gaat daar het berichtje ook over?
2: Nee. Nou, daar ben ik aan het even aan het lezen waar het precies over gaat. Dus, ja. Ja, dat.
1: Ja, even kijken of door de censuur komt.
2: Nou ja. Bij mij komt alles door de censuur in, hoor.
1: Ja, jammer genoeg wel.
2: Ja, hoor. Ik censureer niks. Ik vind het gewoon niet. Ik vind, nee, dat vind ik niet kunnen. Maar goed, je hoorde dus weer eventjes lekker bewegen. En zometeen gaan we het even hebben over allerlei dingen die er nog te doen staan de komende tijd. En binnenkort zijn er weer allerlei beurzen ook, André. De megaplaten en cd-beurs, die komt er ook weer aan in Den Bosch, onder andere.
1: Ja.
2: En er is nog veel meer te doen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en kijken. Want wie weet kom je wel achter dingetjes dat je denkt zo, oh ja, dit zou ik Willen. Oh ja, dit vind ik ook wel leuk. Oh ja, dit gaat. Dit vind ik ook wel leuk om te horen en te doen. Dus nou, dan kun je dat allemaal. Kun je dat allemaal gaan doen. En
1: terwijl je aan het wandelen bent of zo? Hè?
2: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Of je wandelt ergens anders naartoe. Of ja. Je komt tijdens het wandelen op ideeën. Kan ook.
2: Ja, en trouwens, ja. Fred Paulet van de ORTS, die heeft een gouden speld gekregen. Hè?
1: Okay, ja.
2: Ja, voor zijn 1000ste uitzending bij al 20 jaar lang bij de ORTS.
1: Oké, okay, oh ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus op donderdagavond.
1: 1000ste uitzending.
2: Brazilian Brands.
1: Dat is veel.
2: Moeten we toch wel. Ik wil hem toch wel eventjes wel even feliciteren. Bij deze Fred. Ja, en Ronald natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Want ze doen het programma samen. En dus ja, de Brazilian Brands heet het programma inderdaad. Dus ik vond wel even dat ik daar ook eventjes wel eventjes wat aan moest zeggen. Dus.
1: Hebben wij nog even wat.
2: Nou, wij kruipen ook aardig in de buurt.
1: Ik kruip al aardig in die richting. Maar.
2: Wij kruipen ook al aardig in de buurt met ons programma. Want wij hebben er bijna 900 nu op ons naam staan. Dus,
1: dit is de 991ste uitzending.
2: Ja, moet je kijken. Live uitzending wel te
1: live
2: staan.
1: Live uitzending.
2: Die moeten we kijken. We hebben natuurlijk ook wel eens dat de programma's uitvallen. En dan moet je dus maar we tellen nou even de live uitzendingen. Dus kom je op een aardige dingetjes inderdaad.
1: Oké.
2: Zo.
1: Ik trek even mijn wandelschoenen aan.
2: Yo, met de banjo en me met de mandolin. Ja, dat is wel mooi natuurlijk achter de ochtendgymnastiek, want dan kun je nou gaan wandelen.
1: Ja, daarom. Bewegen, hè?
2: Allemaal klaar?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, daar gaan we dan. Vetertjes voor.

0: Henk Westbroek. Waar ze loopt te wandelen. Ja, je kan het natuurlijk. Ja, wie weet kwam je zo van tegen tijdens het wandelen. 1992 was het trouwens. Ja, toch? Het kan toch?
1: Ja, het kan. Het kan kijken waar je loopt te wandelen, waar ze loopt te wandelen. Ja, dat weet je niet.
0: Nee,
1: ze
0: daarom.
1: Ik wandel hier, ik wandel daar, ik wandel overal. Ja, verassing.
0: Verassing. Nee, verrassing.
1: Oh, ik dacht, die zijn verassing.
0: En tijdens het wandelen kan je natuurlijk ook nog eventjes kijken naar wat voor leuke paddenstoelen dat jij tegen kan komen in het bos.
1: Ja, paddo's.
0: Ja, paddo's. Nee, niet pad.
1: Ja, toch?
0: Paddo's. Ja, hoor, die komen misschien ook nog wel tegen.
1: Ja, dat weet je niet.
0: Ja, je weet niet. Misschien wel verloren hebben of zo.
1: Hebben ze misschien wel geplaatst.
0: Ja, wie weet.
1: Dat weet je natuurlijk nooit. Hè? Je moet het zo zien, hè. Dat weet je nooit of dat ze
0: nou,
1: die
0: wel
1: of niet gepraat hebben.
0: Ja.
1: Iets heel anders. Het is misschien wel leuk, want volgend weekend is het namelijk organiseert Chassé Theater Breda Be Proud Weekend. 3 dagen lang komen dus eigenlijk ja, je kun je ook zeggen dit weekend. 9 tot en met 11 oktober namelijk om precies te zijn. 3 dagen lang komen queermakers verhalen en perspectieven samenbrengen in een breed en divers programma met film, theater, performances, installaties en ontmoetingen. De makers en initiatieven uit Breda en daarbuiten is het weekend lokaal verankerd en biedt het een veelzijdig programma. Met toevoegingen van 5 nieuwe filmtitels is het nu compleet. Op het programma staan is uitgebreid met Jennifer's Body, Fantastic Woman, Happy Together, Bottoms en Eruptia. Ja, leuk om uit te spreken. In ieder geval dus, en de laatste is de genoemde is ook gelijk is de voorpremière al te zien. En de films laten ieder vanuit hun eigen perspectief hoe liefde, identiteit, verlangen en een zoektocht naar ruimte voor jezelf centraal kunnen staan. In dit geval een queer verhaal. Nou, 2 van deze films worden ingeleid door Sky Maaike Juffermans. Een interdisciplinaire queermaker uit Breda. Een queermaker, eigenlijk, ik vind het altijd zo verkeerd klinken in die zin, jongens. Want natuurlijk, ik val zelf ook op mannen, dus ik val ook onder de queer community. Maar dus je moet het zo zien dat wel een beetje een dingetje is. Dat ik denk van ja, dat hoeft ook weer niet erbij. Queer, ja, dat kan alle kanten uit. Dus, en dat je dan queermaker bent. Ja, je maakt geen queer. Je maakt een film over iemand die in dit geval ja, queer. Ik zeg altijd, ik maak het altijd heel breed. Ik zeg altijd anders is. Dus, en dat is voor mezelf uit. Het initiatief van onder andere COC Tilburg Breed. En kunstenaar Bouke van der Wiel, Floortje Kortekaas en Emma Dijksterhuis. En wethouder Marieke de Nobel is aanwezig bij de opening. Dus komend weekend. En als je deze show hoort, dan zou je ook kunnen zeggen dit weekend. Want deze show is opnieuw te horen volgende week zaterdag. Daar

Ja, dit was Jerry Ricks. Jerry Ricks, de man die eigenlijk onder die naam zijn, het merendeel van zijn platen opnam. En het grappige is dat hij eigenlijk de broer is van Tika uit Tita Tovenaar. Ja, en zijn vader is natuurlijk gewoon Toby Ricks. Ja, ik blijf dit leuk vinden, want Jerry Ricks is dus de zoon van, tenminste was de zoon van Toby Ricks. Want hij is overleden in 2016.

0: En hij heet Geert-Jan Lacunes. En hij is dus de broer van Marusha Lacunes. En dus van, en de zoon van zanger en bandleider Toby Rix. En het leuke is, want hij heet eigenlijk Toby Lacunes, is dat Marusha nooit met Jerry een plaat heeft gemaakt. Maar met haar vader wel. Maar dat, hoe heet dat? Dat Jerry dat nooit gedaan heeft. Trouwens, Marusha leeft nog. En Jerry die is in 2016 overleden. En Toby is in 2017 overleden. Dus eigenlijk is zijn vader eerder, is zijn vader later overleden dan, Jerry zelf. Ja, helaas. Dus ja. Maar het blijft wel leuk. Cabaret hoorde je. En natuurlijk daarvoor de Lady Pops. Beter bekend als een andere groepje. Maywood.
1: Hoe zijn ze aan die naam gekomen eigenlijk?
0: Nou, dit was de voorloper ervan.
1: Ja. Nee, maar hoe zijn ze naar Maywood gekomen?
0: Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Dan moet je dat.
1: Gaan we even op. Ja, ik zal er ergens op staan.
0: Meihout waarschijnlijk. Het zijn trouwens de zusjes De Vries. Maar ja, goed. Ze hebben platen gemaakt. Ze begonnen onder de naam de Carina's in 72. Maakten onder die naam twee platen. Dan onder de Lady Pops in 77 één plaat. En daarna gingen ze door onder de naam Maywood. Nou ja, goed, of de dames echt nog vaak bij elkaar zullen komen, betwijfel het. Want ze kunnen niet echt goed met elkaar. Laten we heel netjes houden. Ik denk dat dat het beste is om te zeggen.
1: Ja, ze vliegen elkaar af en toe in de haren.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dat ze elkaar nog wel eens in de haren.
1: Ja.
0: Dus ja, maar er zijn ook wel singles bij waar ik van Maywood nog steeds op zoek naar ben. Dus die zijn wat lastig om te vinden. En het merendeel van de gewone singles, die heb ik wel in mijn collectie zitten. Dus,
1: ik ben ondertussen even aan het zoeken geweest van dingen. Maar ik kan nog niet echt uit opmaken waarom dat ze over zijn gegaan op Maywood. Wel dat ze dus het in 79 besloten om onder die naam door te gaan.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja, dus eigenlijk Karen, oftewel Karen Wood en Ali, ja, alias Alice May. En ja, ze heet eigenlijk, Karen heet eigenlijk Doetie. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: Doet hij en Ali, ja?
1: Oké.
0: Okay. Doet hij en Ali de Vries? Nou,
1: ja, zou er een discussie over krijgen.
0: Ja, nou ja, dat moeten ze eigenlijk helemaal niet doen.
1: Nee, vind ik ook niet.
0: Je moet als proberen om altijd door één deur met
1: z'n allen te komen. Wees lief voor elkaar.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, zo is het.
0: Sowieso.
1: Zo is
0: het. Ben ik het helemaal mee eens. Ach ja, maar de dames Maywood dus. En ik vond het wel leuk om ook dit soort dingetjes te laten horen.
1: Ik zou zeggen dan, wees lief voor elkaar. Hè? En kijk dan hoe het morgen verder gaat.
0: Dat zeker, ja.

0: Jawel, ook dit is Rita Hovink. Het komt van het album From Rita With Love. Uit 1973 is het album verschenen. When a Man Loves a Woman. Mooi nummer trouwens.
1: Ja, en, maar waarom zingen ze dan ook niet When a Man Loves a Man? Of When a Woman
0: dat
1: Loves a Woman? Ja,
0: dat
1: kan natuurlijk ook. Hè? Ja. Kijk, ik heb dan zoiets van dat moet ook kunnen.
0: Ja,
1: toch?
0: Had een B-kantje kunnen zijn of zo, als het op single is uitgekomen. Die is niet op single uitgekomen trouwens, maar goed.
1: Nee, deze dus is niet uitgekomen op single.
0: Nee.
1: Dus van Rita. Maar er zijn wel... ze heeft natuurlijk aardig wat gedaan, Rita Hovink. En ze werd natuurlijk het meest bekend om Antonio en Laat Me Alleen en dat soort nummers. Maar ook de Engelstalige dingen zijn absoluut leuke dingen. In het begin zong ze zowel Nederlands als Engels. En in het begin waren er de nummers ook wel wat anders dan later eigenlijk uitkwamen. Want er kwamen natuurlijk later kwam inderdaad Ay Dolores uit en dat soort nummers. En
0: ze wilden eigenlijk ook wel eigenlijk de kant van jazz op, hè?
1: Ja, maar dat...
0: Maar dat is door de platenmaatschappijen op een gegeven moment. Ja, toen hadden platenmaatschappijen heel veel invloed.
1: Dat heeft nooit helemaal goed gewerkt. Wat jammer is trouwens. Maar
0: ja,
1: dat heeft,
0: inderdaad. Ja, ja.
1: Dus, want ze kon wel aardig goed zingen, deze dame. En ja, goed, ik vind het is mooi. Het is absoluut...
0: Zo is het maar net.
1: Absoluut een aanrader.
0: Oké, tijd voor iets actueels.
1: Iets actueels?

0: Ik zeg niets.
1: No, no.
0: Nou, weet je wat
1: en toen zweeg hij.
0: Weet je wat wel het punt is? Ja. Ze zingen continu, ik zeg niets, ik zeg niets, ik zeg niets. Nee, maar wel, je zingt het wel.
1: Ja, nou,
0: dus
1: ja, maar
0: eigenlijk...
1: Ja, maar zingen of zeggen is wat anders natuurlijk, hè?
0: Ja, nou, nee.
1: Nee, ik heb helemaal gelijk.
0: Ja,
1: ik heb helemaal gelijk.
0: En daarvoor ook nog Ruben Hillen. Hij was de winnaar van de 13e Voice of Holland. En ja, ik vind het een lekker nummer dit. Dus A Higher Love...
1: Goed, nou dat zien we morgen dan alweer. We gaan eruit met dit nummer. Dan zijn we zo weer terug.
0: Tot zo,
1: hoor je. Schoon die baas.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat de republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: Welkom in het tweede uur van de Rose Express. En dit was Hooverphonic van ons wisselalbum In Wonderland. Dit was de titelsong van het album dus.
1: When I Am Queen.
0: Nee, In Wonderland.
1: Ja, maar ik zei, ze zingt over When I Am Queen.
0: Ja, maar de titel is niet zo.
1: Nee, dat weet
0: nee,
1: ik. Maar
0: nou dan.
1: Dat weet ik, maar ik vond het wel, ze zingt When I Am Queen.
0: Maar dan wel beter.
1: Nee?
0: Ja.
1: Daar ben ik het niet mee eens.
0: Nee, jij niet.
1: Nee.
0: Jij niet.
1: Ik kan heel mooi zingen.
0: Ja, geweldig.
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, ja. Dat is gewoon zo.
0: Jawel, nou geweldig.
1: Zijn we daar wel sarcastisch aan het doen?
0: Ik? Nee hoor, helemaal niet.
1: Ja, ja.
0: Nee.
1: Ja, ja.
0: Helemaal niet. Hè?
1: Het zal alles
0: nooit sarcastisch.
1: Nee,
0: dat zit helemaal niet in mijn aard.
1: Nee.
0: Nee, net als plagen, dat doe ik ook nooit.
1: Nee, en ik ben vader Abraham.
0: Zit ook helemaal niet in mijn aard. Wat ben jij?
1: En ik ben vader Abraham, ja.
0: Ja, dat dacht ik al eigenlijk. Lijkt er wel iets op.
1: Nee. Oh, nee.
0: Zo leuk dit.
1: Moet je toch niet aan denken?
0: Ja. Een bolhoedje. Bolhoedje op, ja. Ik zie het helemaal voor me.
1: Ik ken een bolhoed.
0: Ja, ik zie het helemaal voor me.
1: Ik zie er andere...
0: En ik heb rijke fantasie, dat weet je, hè?
1: Ja, dat weet ik. Die heb ik ook. Maar ik zie er andere hoedjes bij mij en petjes als een
0: ja, maar ik zie er helemaal zitten zo'n bolhoedje op jou.
1: Ik?
0: Ja, een bolhoedje. Ja.
1: Nee.
0: Ja, een baard.
1: Nee. Dat al helemaal niet.
0: Ik zie dat helemaal voor mij.
1: Ja. Nee, nou, ik niet. Nee.
0: Nee, jij niet.
1: Maar... Nee, ik zie dat niet voor me. Ik zie dat niet voor me. Namens mij trouwens een hele goede morgen, mocht je net ingeschakeld zijn. En,
0: als je dan denkt, dan gaat het dan over helemaal nergens
1: over. Ja, nou precies. Welkom bij het tweede uur alweer van deze Rozo Express. Met daarin natuurlijk nog heel veel meer informatie en leuke weetjes eventueel voor wat je kunt doen in de komende tijd. En ja goed, er staan natuurlijk altijd wel leuke dingen op stapel. En afgelopen... week kregen we te horen dat Paulien Cornelis is overleden.
0: Ja, inderdaad.
1: Deed natuurlijk het. Ze deed natuurlijk dingen. Ze deed natuurlijk. Ze is nog steeds te zien op tv. Want. Het is opgenomen natuurlijk.
0: Wel in goed overleg met de nabestaanden.
1: Ja, en het hele programma is natuurlijk al opgenomen. En daar moet je er ook bij bedenken dat het geval is. En ja, goed, het is even. Het kan niet anders. Je kan helaas niet anders. Niet anders dan inderdaad het programma wel blijven uitzenden. Want ja, je kan moeilijk al die...
0: Nou ja, kijk, als de familie het op een gegeven moment niet op prijs had gesteld, dan er niet meer akkoord waren gegaan, dan zit er natuurlijk als omroep niks anders op dan gewoon de rest van de uitzending te cancelen. Maar daarom is het ook in goed overleg met de nabestaanden gedaan, dat... in ieder geval de resterende uitzendingen nog wel gewoon uitgezonden kunnen worden.
1: Jawel.
0: Dat vind ik toch best wel mooi eigenlijk.
1: Ja, het is wel waar natuurlijk.
0: Ja, een beetje eerbetoon aan haar.
1: Dat vind ik ook daarom. Ja. Daarom vind ik het ook eigenlijk belangrijk.
0: Dus,
1: ach ja.
0: Oké.
1: Okay. André?
0: Ja?
1: Tijd voor...
0: De A en B-plaat.
1: A en B-plaat, ja. Zullen we hem doen?
0: Ja. Het is een grof schandaal, hè?
1: Ja, dat vind ik ook, maar ja. Ja, goed.
0: Maar we doen het in dit geval.
1: Ja.

0: Lenny Koor was dit deze week onze ANB-plaat. Dit was uit 1983. Blijf nog even. En dat was de B-kant van Grof Schandaal.
1: Ja, het is een grof schandaal.
0: Het is een grof schandaal.
1: Ja, ik vind het ook grof, hoor.
0: Ja, het is gewoon...
1: Waarom is het zo grof?
0: Niet dat wij dit draaien, hoor. Dat is helemaal niet... Dat is helemaal geen schandaal, hoor.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, dat dacht
0: Sterker nog, ik heb het zelf uitgekozen.
1: Ja...
0: Dus dan zou ik mezelf afvallen. Dat moet je ook weer niet doen, hè?
1: Nee, normaal gezien moet je dat niet doen, hè?
0: Nee.
1: Normaal gezien, hè?
0: Nee. Lief zijn voor een ander en lief zijn voor jezelf.
1: Ja, een ander is lief. Een ander kan ook. Dat kun je ook lief voor jou. Ja, dat klopt. Ja, dus
0: God, wat wijs ben je dan allemaal weer, hè?
1: Ja, I know.
0: Dan gaan we ergens de diepte in.
1: Wijzer dan wijs.
0: Wijzer dan wijs. Het is echt een leerzaam programma, dit.
1: Ja, is het dat?
0: Ja, leert er iedere keer weer iets van. Eerst steekt er nog iets van op.
1: Ja, dat is waar. Kijk, daar komt de grote baas
0: komt
1: binnen.
0: De grote baas komt binnen. Oh, nou moeten we ons helemaal gaan gedragen.
1: Ja, nou die hoort bij...
0: Dat doen we eigenlijk toch wel in ons uitzending.
1: En dan hoort het ook nog bij twee programma's. Oh, lekker!
0: Ook dat nog.
1: Wil die gaan slaan en zo. Dus ik weet waarvoor dat hij komt. Ik zie wat hij in zijn hand heeft. Dus ik weet waarvoor dat hij daarvoor komt. Dus,
0: volgens mij heeft hij niks in zijn hand.
1: Ja, maar in zijn andere hand wel.
0: Ja, in zijn andere hand natuurlijk.
1: Ja, dat, kijk, zie je... Ja,
0: ja, kijk, de gaat
1: dat onwissel.
0: Nou doet hij net als tegen elkaar goochelen, weet je wel.
1: Dat omwisselen, dat kennen we ook. Weet je, André, ik denk dat we maar snel door moeten gaan met muziek, anders wordt het helemaal niks meer. Dit is de nieuwe single van Gerard Joling. Dit is Credit Card van Staal. Nou, het zou best wel eens handig zijn, weet je wat? Ja. Want die bankpasjes die slijten ook regelmatig.
0: Ja, maar hoeft niet altijd van staal te zijn, hoor. IJzer mag van mij ook, hoor.
1: Nee, dat is waar. Maar een creditcard zou wel heel fijn zijn. Ja, want die van mij die breekt ook nogal eens een keer. Ik heb er al twee. Bij mij zijn er al twee gebroken.
0: Maar... Staal kan ook buigen, dat moet je ook niet meer.
1: Ja, maar dat is niet erg. Als het gebogen is, kan blijven, doet hij het nog steeds.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Hier heb ik niks op toe te voegen.
1: Nee, niks schilderen ook op.

0: Een nieuwe single van Nick Schilder. En Brian V.
1: Ja, nou moet je kijken. Brian V. en Nick Schilder. Hij is bezig met... de plaat schijnt ook in de dance charts van Amerika tevoorschijn gekomen weer. Oh. Waar Nick al een nummer 1 hit heeft gehad, hè, in Amerika. Hè, met zijn compleet andere dansmuziek dan wat hij eigenlijk deed met onze... met Simon. En ja, hij is bezig nu met een compleet andere stijl van muziek, et cetera. Dus het is een...
0: dat is een hele prestatie als jij in Amerika weet te scoren.
1: Nou, kijk...
0: Het lukt niet iedereen, Nederlandse artiesten.
1: Nou, kijk, weet je wat het ding eraan is? Het lukt wel als jij een bepaald soort stijl van muziek brengt die gewoon aanslaat. Dan lukt het juist wel, want er zijn natuurlijk genoeg artiesten...
0: Ja, er zijn natuurlijk veel voorbeelden als bijvoorbeeld Golden Ewing. Die zijn ook best wel succesvol.
1: Oh,
0: dus,
1: Even
0: een zijweg te nemen.
1: Ik neem veel meer. Ik neem mensen als inderdaad Douwe Bob. Maar ik neem ook Two Unlimited. Ik neem Shocking Blue. Ja. Ik neem T-Set. Je kan nog wel even doorgaan, hoor, met de artiesten die er nog, die nog veel meer... die nog veel meer... die echt best wel wat aardig had gedaan. Dolly Dots. Ook in Amerika hits gehad. Ja. Gerard Joling heeft hits gehad in Amerika. Dus het kan heel goed. Je kan het, het kan perfect die krijgen.
0: En sommige artiesten die proberen in Amerika voeten aan de grond te krijgen. En dat lukt dan niet. Er zijn ook voorbeelden van.
1: Maar je moet het... ik zeg ook altijd, je moet het ook goed doen. Hè? Dus op zaterdag 10 en zondag 11 oktober is in een hobby expo, de 9e hobby expo om precies te zijn. Nou, waar wordt die gehouden? Die wordt in zaal Viander gehouden, in de Vianderlaan in Breda in het Ginneke. En wederom georganiseerd door de Gilderde Baronie en in samenwerking met het gemeenschapshuiszaal Viander. En dat is allemaal in de Vianderlaan 3. Tot en met 5. Want dat is mooi. En dat zijn Breda. Wil je meer weten daarover? Ga eventjes naar bredavandaag.nl. Bredavandaag.nl. En dan zie je ook waar je moet zijn, et cetera. En het is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. En tussen 11 en 4 uur kun je daar terecht. En voor rondstoel en rollators zijn perfect te bereiken en kun je dus perfect er ook mee in overal langs al die stands, et cetera, voor je hobby. Dus Hobby Expo wordt daar gehouden.
0: Ga even de malle babbe. 2 versies.
2: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor met schooiers en soldaten

0: Twee versies van Mel en Pappe was dit. Adele Bloemendaal uit 1970 en Rob uit 1973.
1: Ja, het ding eraan is, Adele Bloemendaal was eerst. En uiteindelijk heeft Rob hem dus ook opgenomen, ja. Mallebappe. Alleen die van Adele Bloemendaal, die was eerder. En je zal ook een stukje tekst in de tekst iets anders horen. Want de tekst is iets anders dan die van Adele. Slaat op haar als de vrouw. Zij is Mallebabbe. Ja. En bij Rob zingt hij over Mallebabbe. Dus,
0: ja,
1: dus dat moeten we er wel eventjes bij zeggen. Want als mensen denken zo van hoe dat zit. Dan,
0: ja, met zo'n wel ook wel gehoord hebben, neem ik aan.
1: Ja, nou, niet iedereen valt op.
0: Echt, nee, maar als je echt naar de tekst luistert, dan was dat toch wel. Kan dat toch wel goed naar voren, dacht ik zo.
1: Absoluut, absoluut.
0: Zo is men het.
1: Absoluut. Weet je, André, er zijn natuurlijk heel veel dingetjes te doen in en om Breda. Laatste paar dagen is het natuurlijk heel wat. Is het wat stiller, omdat er natuurlijk heel veel dingen zijn. Maar in de koe aan de Ambachtlaan nummer 1 in Breda is het Big Band middag. En regionale Big Bands, Jazz Cat, To Swing For You, The Old Time Music Band en Small Time Big Band verzorgen een middagvullend programma met een breed scala aan big band muziek, variërend van jazzklassiekers tot poparrangementen. En dat gaat er dus allemaal gebeuren. En dat is allemaal op 11 oktober in de middag. Het begint om 1 uur. En de toegang is gratis. En dat is allemaal aan in de SSC De Koe aan de Ambachtlaan nummer 1 in Breda.

gingen lekker terug in de tijd met echt pure nederbeat die je nooit op de radio hoort. Het was eigenlijk een B-kantje notabene, want dieper is de A-kant, maar die is in het Engels en de B-kant is ook wel eens een keertje leuk om te laten horen. Geschreven door Peter Hollestelle trouwens, wat ook de bandleider was. Peter en de Blizzards hoorde je en is er een ander en ook nog Tony Roos. Nou, Tony Roos, ook weer een verhaal apart, zeg maar. Maakte heel veel, hoe kun je dat zeggen, heel veel muziek of waarin ik van ja, een beetje volksachtige dingetjes. Maar deze is bijvoorbeeld wel heel leuk. Tranen helpen niet, wat trouwens oorspronkelijk Rain Rain Go Away is. En hij maakte niet zo heel veel singles. Hij maakte maar 5 singles in totaal. Met een single in 71 en de rest stamt uit tussen 64 en 66. Jan Soldaat onder andere, wat The Ballad of the Green Berets is. Ik zie een traan en nog een andere single ook nog die maakte. En dat was wat is ze mooi. En dit was zijn eerste singeltje wat hij uitbracht. En ja goed, ik vind deze ook leuk om te laten horen, omdat hij wat lekker poppy is. En de A-kant is trouwens Je Wou Niet, Wrong For Each Other, kun je erbij zeggen. Dus het zijn wel die liedjes van die plaatjes bij Even Lekker Terug in de Tijd. En de jaren 60 eventjes lekker naar voren toe te brengen. Ik vind hem wel lekker om te laten horen. Goed, nu 2 nieuwe platen. Iris Penning onder andere. En zometeen ook Rani. Maar eerst deze van Iris Penning. Er wordt altijd wel ergens gedanst.

0: Brani was dit. Trouwens, het komt van haar EP die 6 november gaat verschijnen. De EP die heet The Private Page Club. Het nummer dat we draaiden was het vierde nummer daarvan. En is op single uitgekomen en heette Tonight.
1: Is hij op single uitgekomen?
0: Ja, is op single uitgekomen.
1: Ja. Ja. Oh, ik zag hem niet op het rijtuig vliegen. Quink, quink, quink, quink, quink, quink, quink. Ik wist dat dit zou gaan gebeuren. Ik denk van, kijk hoe lang dat andere erop reageert.
0: Het ligt op de digitale draaitafel. Digitale draaitafel.
1: Nee, André, weet je wat
0: het gaat? Die zie ik alleen hier.
1: Hey André, hoe is het met de race trouwens?
0: Ja, goed hè.
1: Nou, vertel.
0: Nou ja, de race, de kwalificatie, hè?
1: Ja.
0: Ja, de kwalificatie.
1: Ja, maar vertel.
0: Ja.
1: Nou, want dan kun je het gelijk even vertellen.
0: Ja,
1: het is voor dit weekend dan, hè? Volgend weekend is
0: het
1: weer.
0: Ja, volgend weekend is weer een ander verhaal, hè?
1: Ja.
0: Nee, Max op pole position. Dat is eigenlijk super, hè?
1: Kijk, dit programma...
0: En zijn teammaat Hadjai op 3.
1: Ja.
0: Ja, en wie zou daar nou tussenin staan?
1: Hè? Ja, dat is een vraagteken.
0: Hamilton.
1: Ja, dat is voor deze zaterdag. En dan hebben we het over 3 oktober. Maar voor volgend weekend is dat niet. En mocht je nou denken van... Hé, ik hoor toch hetzelfde. Dat kan kloppen, want we zijn eventjes... We zijn er even niet een zaterdagje. Dus
0: we zijn even een keertje niet live.
1: Nou, ik ben bij een audiobeurs.
0: Ja, oké.
1: Ik ben op een grote audiobeurs. En naar allerlei apparatuur en audio aan het kijken. Dus vandaag.
0: Ja, dus oké.
1: Dus bij deze?
0: Bij deze.
1: Even
0: ter info. Hè?
1: Even ter info, voor degenen die het weten. Dus ik ben dus vandaag eigenlijk op een audiobeurs volgende week. Ik zal zo meteen wel even
0: klinkt
1: vertellen.
0: Klinkt wel heel ingewikkeld, hè?
1: Ik zal zo meteen wel even vertellen.
0: Ja.
1: Komt direct goed.
0: Trouwens, wil je de informatie terugzien van onze uitzending? Die staat op onze website, rozoexpress.nl of .com. En dan klik even op playlist bovenaan en dan kom je er vanzelf. Kan maar kijken, ook wat informatie, et cetera.
1: En het is oktober, dus dan horen we er ook platen over oktober.
0: Inderdaad. Ja,
1: je had er ook nog dingen achteraan kunnen draaien. Weet je welke dat je er heel mooi achteraan kan kunnen zetten? In oktober van Lisbeth List.
0: Ja, sommige kunt. Ja. Dan doen we de volgende keer.
1: Dan moet je deze opnieuw draaien.
0: Ik heb nu plus.
1: Ja?
0: Ja, nou. Volgende keer.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. En vooral in de noordelijke provincies kan er veel regen vallen. De temperatuur ligt op rond 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
4: Mensen, we gaan beginnen. Aangename pauze gehad.
5: Ja, goed zo.

0: Als je met de hoofdtelefoon op zit te luisteren, dan zit zo'n mooi nummer. Mooie stereo-effecten. Welkom in het tweede uur weer van de Rozo Express. Derde uur weer van de Rozo Express. Gaat sneller dan je denkt, hè?
1: Was het het eerste uur of tweede uur?
0: Nee, volgens mij is het de derde uur.
1: Maar ja, dit is de derde uur alweer.
0: Ik moet de tel kwijt zijn.
1: Nou, is onze hele goede middag trouwens.
0: Hoeveel phonic was dit trouwens? Even voor de duidelijkheid van ons wisselalbum.
1: Ja, ik moest natuurlijk wel even bij zeggen, hele goede middag. Want ondertussen voor de meeste mensen die zijn nu net... die net ingeschakeld zijn misschien bij de RTS of bij ons. Het is een heel gebeuren. En het is natuurlijk een... Je kan natuurlijk nog veel meer te horen krijgen en te doen krijgen. Nou, in ieder geval, het komende uurtje zijn we nog bij met een hele hoop lekkere muziek. En ook nog nieuwe muziek. En natuurlijk ook nog wat informatie tussendoor. Want er is altijd natuurlijk wel wat hier en daar te doen de komende tijden. Dus ik zou zeggen, blijf ook zeker lekker luisteren.
0: Want... Aan het einde van het uur is onze kerstplaat van de week weer terug. Sinds deze week.
1: De
0: kerstplaat van de week.
1: Ja.
0: Ja, we gaan even aftellen naar de kerst toe. Hè?
1: Ja, nou, we gaan naar de kerst toe.
0: Ja, dus...
1: zullen we dat allemaal doen naar de kerst?
0: Ja,
1: kijk, je moet er ook zo over nadenken. Zo van, zie de maan schijnt door de bomen. En ik kan het weten, want ik zie de maan.
0: Nu ook? Zo leuk dit. Maar goed,
1: tijdens
0: het geld trekken, daar komen we nog wel uit. Ja
1: hoor, zeker weten.
0: Hier is Golden Ewing. Onze XXL-track van deze week.

0: onze XXL-track van deze week.
1: Ja.
0: Dus, was de Golden Ewing, wat zei je?
1: Lekker lang.
0: Ja.
1: Dat is toch net zoiets als lekker lang lekker?
0: Lekker lang lekker.
1: Ja.
0: Lekker lang lekker.
1: Ja, dat staat bij pakken melk onder andere. Lekker lang lekker.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. André denkt. Ja.
0: Nou ja, kijk, dit is informatie van... oké. Okay. Daar hebben de luisteraars nog iets aan, hè?
1: Ja, en er komt...
0: Zei die heel sarcastisch. Of niet? Kwam dit sarcastisch over, of niet?
1: Dat kwam heel sarcastisch over dit jaar.
0: Nou,
1: ja.
0: Goed. Leerzaam programma dit, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is dan sinds kort. Ja, dit ik kan
0: pas,
1: het niet laten.
0: Dat is pas sinds kort. Nou ja, ja, ja, ja.
1: Ik kan het niet laten. Het was,
0: hij kan het... Nee, dus, ik moest ineens aan een ander liedje denken. Een liedje van... Nieuws van der Veld.
1: Ze kon het lonken niet laten.
0: Ja. Nicola Nelissen straatzender. Yeah.
1: Ja.
0: Die dus.
1: Ze lonkte naar iedere man.
0: Pom pom.
1: Dat liep veel te veel in de gaten. En daar kwam narigheid van.
0: Kijk, dat bedoel ik dus. Hè. Het is zo leerzaam dit programma.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, het is wel zo natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: Dus dat...
0: Goed. Komt er ook nog wat zinnigs...
1: Nou ja, natuurlijk, langzamerhand komen er steeds meer dingetjes aan. En er komt ook weer een grote platenbeurs aan natuurlijk in Den Bosch in november. Dus,
0: dat gaat naar Den Bosch toe.
1: Ik zeker.
0: Lieve zoete Gerritje.
1: Nou, nee, ik niet.
0: Nee?
1: Ik ben niet lieve zoete Gerritje.
0: Nee, dus, dat zeg ik ook niet.
1: Nee. Maar er komt dus weer een grote platenbeurs aan. En georganiseerd weer door Record Planet. Dat is een grote. Dus die is in november. En die is verdeeld over een hoop hallen. Met de nadruk op een hoop hallen. En die is in...
0: Veel hallen?
1: Aantal? Nou, 3 in totaal.
0: Okay.
1: Maar een hoop hallen, die zijn niet klein, die hallen natuurlijk in de Brabant hallen.
0: Nee,
1: in Den Bosch.
0: Ze zijn echt groot. Klopt.
1: Dus, en het is alweer de 63ste editie van de mega platen- en cd-beurs. En die wordt gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 november. En... op zaterdag tussen 9 en 5 kun je er terecht. En op zondag tussen 10 en 5 kun je er terecht. En er zijn echt, je kan gewoon langs alle stalletjes. En je kan er van alles vinden. Kaarten zijn nu al verkrijgbaar voor €12,50. En een weekendticket kost €25. En als je op de locatie bent, dan moet je er rekening mee houden dat je €15 betaalt voor de entree. Dus wil je een weekendticket, betaal je wel minder, betaal je €25. En anders betaal je €12,50 als je het online van tevoren bestelt. Dus ook dat kun je allemaal netjes doen. En dan kun je dus in één keer door. Dus,
0: pak je voordeel, zou ik zeggen.
1: Ja, zeker weten. Toch? Zeker weten, pak je voordeel. En ga gewoon kijken, want die platenbeurs, het is echt heel erg leuk. En je moet niet denken van, oh, daar is alles duur, want dat valt ook op mee. Je kan ook goedkope platen en zo.
0: Ja,
1: dus,
0: inderdaad.
1: Dus,
0: ja. Ja.
1: Dus ook
0: lekker
1: daar...
0: regelmatig.
1: Dus ook dat...
0: Jij in ieder geval, heel veel.
1: Ja.
0: En ik regelmatig.
1: Ik heel veel. En er zijn er natuurlijk nog veel meer beurzen. Er zijn ook beurzen in Haarlem. Er is een beurs in Tilburg regelmatig. Dus ja, ook die beurzen, daar kun je wel degelijk naartoe. Dus ook daar kun je van alles vinden.
0: Oké. Okay.
1: Tijd voor iets heel anders, niet?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Tijd
0: ja.
1: voor...
0: iets nieuws.
1: Iets nieuws.
0: Nieuwe van Trentje Oosterhuis.
1: Ja, dat is mooi. Meisje.
0: Ja, zo is het.

0: De titel, de plaat met de langste titel van de uitzending. Namelijk, het meisje van Jozef is tot grote spijt regelmatig met de muziek mee. Nou, en dat kwam net op het hoesje.
1: Ik vond het wel leuk om golé te zeggen, ja.
0: Nou, jij je zin.
1: Ja, je moet iets verzinnen. Ja, toch?
0: Ja, hoor.
1: Ja.
0: Dat was Rotterdams. Daarvoor draaiden wij het treintje Oosterhuis trouwens. Met haar prachtig nieuwe single Meisje.
1: Ja.
0: Dus vorige week verschenen. Gereleased.
1: Ja, en je had dit keer twee dames achter elkaar. Ik had ook zitten denken om het wat rockier erachteraan te draaien. Dus bijvoorbeeld de Rimmel van het Groene Woud te pakken. Met meisjes. Die is dan wat steviger.
0: Gaan we ook wel eens een keertje draaien.
1: Dat is dan wat steviger nummer. Maar
0: staat genoteerd.
1: Ja, zeker weten. En er zijn zo van die nummers bij die je dan hoort en ziet. En dat je denkt zo, oh ja, die is ook goed. Of dat is ook goed. En dat is leuk. En dat is leuk. Die wil ik wel. Dat wil ik wel draaien. En ik ga zo maar door. Dus ja. Maar nieuwe muziek is... nieuwe muziek, er komt best wel veel nieuwe muziek uit. Ja. De laatste tijd. En
0: komt trouwens ook een hele leuke CD-box uit trouwens. Van Mieke Telkamp.
1: Waarin?
0: Nee, ja, maar ze heeft heel veel meer mooie muziek gemaakt.
1: Dat weet ik.
0: Dit komt binnenkort uit.
1: Ja, dan kan ik ook weer eens een keer die Dicht voor Mekaar show eruit halen. Ja, dan zal ik weer eens even de Mieke Telkamp en waarheen waarvoor. Ja. Er is ook een Dik voor Mekaar show waar Mieke Telkamp ook langskomt met waarheen waarvoor.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, is erg grappig.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Voor de rest is er niks. Ja, die ga ik eventjes... ik zeg helemaal niks.
0: Maar ik dik van elkaar, joh. Ik denk van... Okay.
1: Ja, die ga ik ook even tevoorschijn halen.
0: Het zal een hele andere versie zijn.
1: Ja, die is wel heel grappig om die te doen. Ja, die ga ik eens eventjes... Dat ga ik even tevoorschijn toveren.
0: Goed, binnenkort in dit theater.
1: Ja, in dit theater.
0: Nou ja, goed, in de Rose Express dan.
1: Hè? Ja,
0: In deze trein.
1: Nostalgische trein. Ja, ja. Nostalgische trein.
0: Ja, nostalgische trein. Milieuvriendelijk met groene kolen gestookt.
1: Ja. Natuurlijk. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb nog maar meer variaties. Hoor.
1: Ik was er al bang voor.
0: Muzikale rondreis.
1: Ja, muzikale fruitmand.
0: Nee, dat is weer wat anders.
1: Wat is dat dan?
0: Ja, dat was van de Evangelische Omroep.
1: Ja. Die is er nog steeds, hoor, dat programma vandaar.
0: Dat weet ik niet. Ja.
1: Okay. Dat programma bestaat nog steeds.
0: Maar online?
1: Nee, op de radio.
0: Op de radio?
1: Zeker weten.
0: Wanneer?
1: Zeker weten. Ik weet het niet, maar ik weet dat het nog steeds draait. Volgens mij draait het op Radio 6. Want het is een vooral klassiek gelovig... Radio 6 niet, radio... dat is Radio 4.
0: 4, ja.
1: Ja, Radio 4. Op Radio 4 volgens mij, want het is nogal klassiek en gelovig.
0: Ja, ik kan zeggen, Radio 6 bestaat niet zo.
1: Dat bestaat er wel degelijk.
0: Huh?
1: Bestaat
0: radio
1: wel degelijk.
0: 6?
1: Ja.
0: Hè? NPO Radio 6?
1: Ja. Nou, bestaat wel degelijk.
0: Gaan we even opzoeken.
1: Ja, gaan we opzoeken. Gaan we radio draaien. Laten we maar programma's draaien. Tijd voor twee singles. Ik heb 2 jaren 60 singles uitgekozen. Even lachen. En even... Minder, leuk. Gewoon lekkere muziek. Gewoon leuk. Je hoort het zo meteen wel. Eerst deze. Gewoon even lekker lachen en even meegillen. Mag ook. Ja.

Ja, deze tekst. Ik moet wel toegeven dat als je... Liefste, kom je. Ja, dan heb ik toch zoiets van... Het klinkt wel heel erg verkeerd. Maar, en ze doet het ook nog met zo'n...

0: En ze heeft vooral Duitse singles gemaakt en één Nederlandstalige single met als B-kant is deze. Want ik vind de B-kant vind ik leuker als de A-kant zegt goeienacht, mijn schat. Dus die kan ik nog wel een keertje op dinsdagavond draaien. Maar nee, deze kom liefste. Kom je. Ja, dit klinkt toch... Ja, maar
1: dit,
0: zo
1: klinkt,
0: zing...
1: dit klinkt verkeerd.
0: Nee, maar zo zong ze het. Ja, maar luister nou, zo zong ze het toch?
1: Ja, oké. Okay. Goed.
0: Ja, nou. En daarvoor natuurlijk ook nog het Cocktail Trio en Juanita Banana. In het Engels kennen we het natuurlijk van de Peels. Er zijn verschrikkelijk veel verschillende versies van dit nummer verschenen. Nederlandstalige, Franstalige, Engelstalige, Duitsstalige. Ik kan het zo direct niet bedenken. In het Spaans zelfs ook één. De Peels hebben ook nog nieuwere versies ervan gemaakt. Er is nog een tweede versie van Juanita Banana. Maar dan gaat haar vader gaat zingen. Mm-hmm. En er is ook nog een derde versie. Ook nog en dan gaat haar zus. Die gaat ook zingen.
1: Okay.
0: Ja, die gaat ook het podium op. Ja.
1: Okay.
0: Ze hebben allemaal eenzelfde soort ingang qua muziekstijl. Maar goed, ja, dan het is wel heel erg. Ze zijn wel grappig gedaan.
1: Ja. Dus, okay.
0: En ja, in dit nummer komt natuurlijk ook de vader tevoorschijn al in de Peel. In de eerste versie van Juanita Banana. Maar daarna dan komen ja, hij blijft leuk. Deze blijft ook absoluut leuk. Hè? Weet je, André?
1: Ja, over leuk gesproken.
0: Ja, dat wilde ik nou net zeggen.
1: Nou, we kunnen toch weer leuke bruggetjes maken.
0: Hè? Leuk!
1: Ja, leuk!
0: Liefste, kom je?
1: Ja.
0: Erik Meesie, die heeft het over makkelijke meisjes.
1: Ja, over makkelijke meisjes. En het zijn ook meestal wel eens leuke meisjes, volgens mij.
0: Ja, Rob de Nijs komt er ook aan, trouwens.

0: 1989 van het album De Reiziger was dit er op de lijst met Meisje van Mei. En als je nou wil weten of deze ook op de lijst top 100 staat, kijk dan even op onze website. Want ik kan je wel verklappen, hij staat erin. Maar op welke positie? Kijk even op onze website rosoexpress.com.
1: Ja, ik denk dat we er toch wel weer eens een keertje eentje moeten laten en weer eens een keer heen moeten doen.
0: Ja, dus, ja,
1: en dan lekker laten samenstellen door iedereen. Ik denk dat we dat toch wel eens een keer moeten gaan doen. Dus dat sowieso.
0: Ja, dat is een nieuwe aflevering.
1: Ja, en dan weer. En dan dat krijg je natuurlijk. Er zijn altijd mensen bij die zijn erbij gekomen of die hebben niet gereageerd aan het gedaan en die komen dan nu wel. Dus ik ben heel benieuwd wat die dan gaat worden. Dus we gaan er wel weer een maken. En misschien dat we dan bijvoorbeeld meekunnen vragen dat Belinda erbij zit of zo. Of ga ze maar door. Dus we kunnen even kijken wat we kunnen gaan doen. Dus gaan we nog even in.
0: We gaan even brainstormen.
1: Dat gaan we wel weer een keer doen. Want er wordt er weer eens tijd voor om er weer eens eentje te doen, dacht ik zo. Dus het gaat goed komen. Want volgens mij krijg je allerlei reacties.
0: Ja, want de muziek blijft leven in
1: absoluut.
0: In onze roze
1: Expert. Absoluut.
0: Zodoende.
1: Ik denk dat het hoognodig tijd is voor iets heel anders.
0: De
1: schooltijd.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En je blijft wel bij die meisjes, hè?
0: Ja, het is een beetje een meisjesuur, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed. Nou, gaan we dat doen?
0: Rust gedaan, hè?
1: Laat me komen.

Ja, Kinderen voor Kinderen was dit uit 2012. Trouwens, we hebben nog één nieuwe en dan krijgen we dus onze kerstplaat van de week. I know.

0: Tonight.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Niet Dead Love, de nieuwe single van Sam Shield en Assis.
2: Ja.
1: Ja.
2: Zit er goed. Alweer op, André?
1: Ja, inderdaad. En het is weer tijd voor onze... Jawel.
2: Zometeen tijd ook nog voor de non-stop, maar natuurlijk ook de kerstplaat van de week.
1: Ja, inderdaad. Bedankt voor het luisteren. En
2: zometeen een programma van mij wat ingeblikt is. En voor de rest nog heel veel meer.
1: Zo is het.
2: Ik wens je een fijn weekend als het was. En wie weet tot maandag en anders tot dinsdag of volgende week zaterdag.
1: En prettig weekend.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openden alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 in ons land heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu €2,73 per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordprijs van €2,73 per liter dateerde van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden gehouden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in ons land, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijke sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan lang duren. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.

En dan is mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More bij Rouse Radio. De komende 2 uur ben ik nog bij met een hele hoop lekkere muziek uit grijze verleden, maar ook uit het heden. En we begonnen met Caribbean Queen. Oftewel European Queen in dit geval van Billy Ocean, maar er zijn meerdere versies van. En dan zou je denken ze van, hoezo dan? Nou, in Nederland kennen we European Queen. In andere landen kennen ze het vooral als Caribbean Queen. Maar er is er nog één. En dat is de grap eraan. Ik zit alleen even te denken welke dat het ook alweer was. Want hoe heette die nou toch? Niet Caribbean Queen, maar... Want die is er natuurlijk ook, maar er was er nog eentje. En ik dacht iets... Hou me ten goede, ik ga het even nog voor je opzoeken.

Landa en Linda te luisteren. Maar wie weet ik nog wel meer, duiken er nog wel meer mensen op de chat en zo. Straks om de klok van 1:30 twee meezingers. Maar natuurlijk ook nieuwe muziek. En dit is de nieuwe. Van Nick Schilder. Samen met Brian V. Is dit Smile.

Het was de broer van Nene Cherry, die dame van Buffalo Stance. Dan gaan ze maar door, Manchild. Eagle Eye Cherry. En Save Tonight. Het was eigenlijk zijn grootste hit in Nederland. Daarna, hij maakte nog wel meerdere singles, maar die deden het niet zo best als deze. Save Tonight. En daarvoor de nieuwe Nick Schilder, samen met Brian V. En ja, Smile. Ach ja. Zaterdagmiddag, het is 17 minuten. Over de klok van 1 alweer. 26 september. Hier zijn de Dolly Dots. En dit is echt zo'n plaat. Als je van de Dolly Dots hoort, dan hoor je alleen die echte

het is alweer bijna voorbij, zelfs september. We zitten in het laatste weekend van september. Ik zat er net over na te denken. En ik heb deze plaat nog helemaal niet gedraaid in september. Dus ja, zijn ook zoiets vandaag. Dan moet ik hem toch nog maar even draaien. Earth, Wind and Fire en natuurlijk september. En daarvoor ook nog Dolly Dodson, Trick of the Eye. Langzamerhand nog twee platen. En dan is het de hoognodig tijd voor die twee meezingers hier bij Roos Radio. En ja, welke dat zijn, hou ik nog even geheim. Maar ja, goed, nu iets heel anders. Want deze dame die... heeft ook best wel wat goede platen gemaakt. We were cold. Smiley Cyrus. Kind of dream that can't be sold. Flowers. We

Even lekker weer geknepen worden. De Bee Gees en Nights on Broadway. Ja, kon het niet later deze. Dat is zo lekker als je dat kunt doen. Hè? Als zanger zijn. En dan even die uithalen doen. Ja, dus een beetje het geknepen werk van de Bee Gees. Maar blijft wel leuk. Nights on Broadway uit de jaren 70. En natuurlijk niet te vergeten. Uit de Zero's. En niemand minder dan Miley Cyrus en Flowers. Ik vind het toch dat zij heeft echt wel goede platen gemaakt door deze dame. Maar goed, nu hoog naar de tijd voor die twee meezingers. En daar is deze er eentje van sowieso. Ja, ik kon het niet laten. Een soort line dansen kun je hier ook op doen op deze plaat. Maar hij is wel leuk. Luister maar eens naar de tekst. Hier is

heerlijk binnen. Er kwam geen einde aan die draaideur. Maar goed, als ik nu snel de juiste opnamestudio vind, ben

Godverdorie. Wilt u onmiddellijk die rotzooi opruimen? Trouwens, ik moet hier helemaal niet zijn. Waar zou zij, Vanessa dus, zich toch bevinden? Ik begin nu toch wel enigszins van mijn apropos te geraken.

was dat prachtig gezongen. En dat nog wel in het Chinees. Maar wat kan mij dat eigenlijk schelen? Als Van haar maar goed zit. Ten slotte is zij, Vanessa dus, ook altijd tot in de puntjes gekleed. Wellicht kan ik hier eens naar binnen treden.

Wat een ellende. De tranen staan mij nader dan het huilen. Als ik mij niet vergis, zou mijn konijn, Vanessa dus, zich in de studio op de 10e etage bevinden. Maar wat doe ik dan in het souterrain? Snel weg van hier. Zou dit de lift zijn?

0: Zo is het wel genoeg. Deze deur is mijn laatste kans. Ik sta weer op straat. Heb ik daar mijn schoenen voor gepoetst?
1: Blijft leuk, hè? Robert Paul, en heb ik daar mijn schoenen voor gepoetst? Deze man die had zoiets van, ik kan heel veel stemmen aan doen. En dat kon hij ook heel goed. Absoluut niet Lee Towers, absoluut niet de andere. Maar het was wel heel erg duidelijk. En Robert Paul kon echt heel veel stemmen aan doen. En ja, dat geeft het ook wel. Ik vind dat wel leuk. En meeblaren deden we ook nog met niemand minder dan Benny Nijman. En een koekje van eigen deeg. Zo. En dan nu terug.

Deze man toch lekkere muziek gemaakt? Hè? Ja, ik kan niet anders zeggen dat hij lekkere muziek heeft gemaakt. Bruce Springsteen en Hungry Heart. En niet te vergeten ook nog... ik zeg altijd bij dit soort artiesten... echte muziek komt er naar voren toe. En dat is dus ook bij Chris Rea bijvoorbeeld ook. I Can Hear Heartbeat. Maar bij Bruce Springsteen is dat een beetje hetzelfde. Dat de echte muziek naar voren toe duikt. En dit is gewoon echte muziek. Dit is gewoon geen... hoe noem je dat? AI-stijl muziek en zo. Of muziek die de ander nadoet. Nee, gewoon lekker eigen muziek, ja. Yeah.

0: CFM.
1: Corner Shop en Brimfall of Us. Ja, en natuurlijk daarvoor ook nog Zombie Lady door Damiano David. En ja, ik weet het. Damiano David en Dove Cameron, die zijn getrouwd. En Yolanda en ik, die wilden dat ja, daarvoor draaien. Maar ik zei dat dus voor Yolanda was namens Linda. Maar maakt niet uit. Dat is ook vaak zo. Hè. Want Linda die heeft ervoor gezorgd. Dat zal ik even uitleggen. Dat Yolanda de muziek van Damiano David leuk is gaan vinden. Ja, steeds leuker is gaan vinden. Ja, dus. Ja, dus, maar in ieder geval, Zombie Lady hoorde je dus inderdaad. En ja, het was ook speciaal omdat Damiano David dus getrouwd is met Dove Cameron. Dove Cameron, moet ik waarschijnlijk zeggen. Ja, ik denk het wel. Ja, Dove. Ja, het kan allebei. Ja. Dat is, hoe noemen ze dat ook weer? Dat zijn duiven. Ja, dus zij ze heet eigenlijk Duifje. Ja, dag duifje. Zo, dat is helemaal verkeerd. Dit is helemaal verkeerd. Nog één plaatje sowieso. Ja, kan ik nog een plaatje doen? Ja, ik kan er nog eentje doen. Ja, ik kan er nog eentje doen. Eventjes goed doen, Dave. Moet het wel goed doen, hè? Ja.
2: And when the world got me going crazy, I'll carry on.
1: Hij had gewoon het Songfestival moeten winnen, in mijn ogen.
2: All because of you.
1: Moest ineens aan deze plaat denken. Je moet me niet vragen waarom. Nederland gaat wel meedoen.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slechts bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openen al alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,732 euro per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordcijfers van 2,73,0 dateerden van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in Nederland, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Vannacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger om het leven gekomen. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was toen al overleden. De identiteit is nog onbekend. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover.

En namens mij welkom terug bij weer het tweede deel alweer van deze aflevering van natuurlijk Saturday's Music & More op deze zaterdagmiddag. En het is vijf minuten over, bijna zes minuten. We gaan al naar de zes minuten over twee alweer. En nog een uurtje. Lekker allerlei gekke muziek en natuurlijk alles kriskras door elkaar. En als je nog een verzoekplaat hebt, dan mag je die natuurlijk altijd bij mij indienen. Want helemaal geen probleem. Ik draai het met plezier voor je. En straks rond de klok van half nog twee meezingers. En nu ook een Nederlandstalige trouwens. Maar het is een nieuwe single namelijk van deze man. Hier is een nieuwe single van Edwin Evers. Die heet Vaste Grond. MUZIEK

Abraan, aan en aan en aan. En daarvoor ook nog de nieuwe single van Edwin Evers. Hij is lekker stevig. En die heet Vaste Grond. Is volgens mij sinds vorige week uitgekomen, deze single. En ja, ik vind hem lekker. Even iets anders. Ik wil je even iets laten horen. Let even op. Even Jolanda, ik wil je er even bij zeggen. Luister even heel goed en je gaat lachen.

Ja, wat moeten we hier nog over zeggen? Als je BNB vol liefde hebt gevolgd, dan ken je deze man maar al te goed. Erg hoor, roept Jolanda. Alles lekker opgemaakt. Timothy, ja, Timothy uit Dingen heeft een plaatje gemaakt. Een likkie uit mijn blikkie, ja.

Het was wel een van de markantste. Samen met Fred, die een vriendin heeft. Hoe is het mogelijk? Ja. Maar ja, ze zeggen wel eens op ieder potje past een dekseltje, dus ook bij hem.

ook zijn dingen. Dus we zullen afwachten wat er gaat gebeuren. Ik weet niet of ze nog samen zijn, volgens mij wel. Ja, van mijn eigen caviar wil jij een likje uit mijn blikje? Ja, ga je. Kijk, het is van de ene kant het is een ontzettende volksplaat. Maar van de andere kant zeg ik zo van... Timothy, hij is leuk gedaan. Ja, Timothy, hij is echt leuk gedaan. Het is gewoon een feit. Ze zijn samen en het is goed gegaan. Dus en volgens mij... ik ben benieuwd. Dus ze zijn volgens de dingen en ze hebben een bruiloft op de planning. Ja, Timothy en Michael hebben een bruiloft op de planning. Hoe vind je dat? Nou ja, dat hoort er dan ook weer even bij. Nou ja, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Ja. Moest deze ook even draaien. Linda die vroeg erom. Nou, Linda, doe ik er nog maar eentje van hem. Damiano David, dit is Tango.

Kijk, daar is het allemaal nog. Dal Bello en Let's Stand Out. Ja, dan moet ik niet te veel doen, want dat klinkt zo verkeerd op de radio, Dave. Maar deze, ze kon wel lekker krijsen trouwens, hè? Ja, ik vond dat ze wel lekker kon krijsen, deze dame. Maar ja, omdat we toch een tango draaiden van Damiano David, had ik zoiets van, nou, dan moeten we maar een tango achteraan. Maar ja, dan gaan we nog even verder met een tango. Dit is de Libertango. Van een dame die gewoon maar liever te vriend kunt houden, want voor je het weet ligt je neus in 3 stukken. Ja. Deed ze bij een presentator. Ik weet niet meer, volgens mij was het bij Giraldo, maar dat weet ik niet 100% zeker. Trouwens, ze ging ook nog op de vuist met bij Karel van der Graaf een keer. Met iemand die daar ook aanwezig was. Ik heb het over Grace Jones, is afzien dat Faith Before. Oh jongens toch, ja, kan ze wel gedacht hebben. De neus van Giraldo.

naam uit. I'm a one man woman. Ik denk dat ik hier Jolande wel een plezier mee gedaan heb. Van de Jordan China Easton. En ik weet dat zij China Easton absoluut een leuke zangeres vindt. En ik had zoiets van, ja, die kan ik eigenlijk ook alles draaien. Dat is eigenlijk lang geleden dat ik iets van China tenminste minder bekend heb gedraaid. En ik had zoiets van, ja, die moet ik maar weer eens een keer draaien. Die krijg je inderdaad nou een duimpje. En daarvoor ook nog natuurlijk Grace Jones en Strange. I've seen that face before. Ja. Ja, dat is. Ja, dat, soms heb je dat wel eens. Weet je wat het punt is? Soms heb je het ook wel eens. Dat je dan zit te kijken en dan denk je zo van. Oh ja, ja. Oh ja, die heb ik wel eens eerder gezien, maar waar? Ja, je moet ook wel niet te snel zeggen. Zo van, oh, jou ken ik. Want dan zit iemand zo van. Ik ken jou helemaal niet. Waar kom jij vandaan? Ja, wie ben jij? Ja, nou, dat soort dingetjes, dat heb je dus ook wel eens. Of je kan zeggen waar bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Ik doe maar even een dingetje. Dat je erbij dus bijvoorbeeld van dat iemand zit te kijken en dat hij zegt zo van ik ken jou toch ergens van, maar waarvan ken ik jou? Ja, nou ja, goed, dan ga je zitten denken en dan zegt hij maar, ja, ik ken jou helemaal niet, en ja, en toch ken ik jou. Ja, en dan is daar de vrouw van die man ook bij, weet je wel, en dan zegt hij, tenminste, ik zag een filmpje laatst, dat moet ik er wel even bij zeggen. Ik zag een filmpje laatst en daarbij zei die man tegen die, het was een feest en er was een open, en die zei ze van, ja, en toch ken ik jou hoor, ik ken jou ergens van je, ik zou het niet weten hoor. Ja, maar ben jij hiernaast dan ook bekend? Ja, ik doe... gay pornofilms. Ja, daar ga je toch bij jezelf denken zo van, wat klopt er niet? Laat maar zitten, niet opletten. Tijd voor de meezingers. En daar is deze er eentje van, Hans Boskamp.

0: Esso Besso, oeh, die kus. En weet je wat het probleem was? Ik was op zoek naar een nummer en ik zag het nummer wilde niet instarten. Dus ja, toen moest ik er maar even tussen komen. Hè? Want ik zat eigenlijk gewoon te denken aan van oh ja, ik moet eventjes de volgende plaat had ik netjes klaarstaan. En dus die druk hem in en zegt hij, nee, dit gaan wij niet draaien. Ja, maar ik bepaal dat jij die draait. Nee, gaan wij niet draaien. Maar nu wel. Gelukkig.
1: De tweede meezinger. Oh ja.
0: Eigenlijk moeten ze achter elkaar, hè? Ga even denken. Misschien heb ik er nog wel een.

0: bed.
1: Ik dacht, er moet er nog maar eentje achteraan, hè? Ja, Toby Ricks en Griezelen in bed. Ja, heb je er wel eens over nagedacht eigenlijk? Dat je, als je een boek gaat zitten lezen of een enge film gaat zitten kijken, net voordat je gaat slapen, moet je niet doen.
2: Nee. Like
1: dat weet ik ook niet.
2: He's a real tasty geezer.
1: Oké. Okay.

Toch blijf ik deze leuk om te draaien. Het wordt niet zo heel vaak meer op de radio gedraaid, maar hij is zo vrolijk en ik word hier altijd wel een beetje blij van deze plaat. Mensen als Ralph Transvestant en Bobby Brown zaten in deze plaat en in deze band wel te bestaan natuurlijk, maar die zong ook mee op deze plaat. Candy Girl van New Edition. En daarvoor draaiden we ook nog What's a Real Tasty Geezer? Ja, inderdaad, the one and only reggae van de Johnny Reggae van The Piglet. En ja, ik had zoiets van, nou, als ze dan toch in de jaren 70 nog even bezig waren daarnet, doen we deze er ook nog even bij. Doen we nog even twee van die lekkere glam rock plaatjes ook. En deze valt weliswaar een beetje onder de disco, maar ook wel een beetje onder de glam rock. Dit is Barry B.

La Luz. En ik kreeg gelijk een hartje en twee duimpjes. Nou, ik wed dat als ik de volgende plaat in start, dat ik nog meer hartjes en duimpjes krijg. Metrodie en La Lucy en Barry Blue ook nog. En Dancing on a Saturday Night.

Yo, dat is Sweet and Hellraiser. Ik draai dit speciaal voor Linda. We gaan op naar het nieuws, maar dan doen we nog even een stukje sweeter. Ja, aan het einde kan het ook nog. We hebben lekker even glam rock gedaan aan het einde van dit programma. Rockt ook lekker weg, dacht ik zo. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop en bij Arie vanavond. Ik ga zo maar aan. En waarschijnlijk ben ik maandag weer natuurlijk met Kees. En of dinsdag en zaterdag ook weer. Wie weet dan? Hoi! En een fijn weekend. Normaal zoals. Bye.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De politie onderzoekt momenteel een brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven die afgelopen nacht plaatsvond. Mogelijkheden als sabotage en kattenkwaad worden via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. In Heerenveen zorgt een grote groep jongeren al weken voor overlast door 's avonds vuurwerk af te steken. Raadslid Nando de Vries van Heerenveen Lokaal benadrukt de grote impact op de inwoners en ondernemers. Burgemeester Fokkens Kelder meldt dat de gemeente en politie samenwerken bij het onderzoek. Sinds gisteren zijn er ook concrete namen bekend van daders. Mogelijke maatregelen zijn boetes en gebiedsverboden. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische diesel-export opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als vierde eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Minister Heijne van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil, samen met 5 andere EU-landen, honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. De politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in het beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als 4e eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een ongeluk gebeurd waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Over hun toestand is nog niets bekend. Mogelijk is er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam. Dat duurt volgens de ANWB nog tot 6 uur. Bij 2 Israëlische aanvallen in Gaza zijn 5 Palestijnen gedood, waarvan 4 bij een winkelcentrum. Het Israëlische leger zegt Hamas-strijders te willen elimineren. Het is onbekend of dat bij 1 of beide aanvallen is gelukt. Precies een week geleden vielen ook 5 doden bij een aanslag in Gaza-stad, waarbij ook Hamas-leider Ali Ahmed al-Amoudi werd gedood. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Huidig EU-voorzitter Ierland stelt voor om 140 miljard te bezuinigen op de Europese meerjarenbegroting, waardoor het budget uitkomt op 1,62 biljoen euro. Nederland en vijf andere EU-landen wijzen dit voorstel af. Minister Heijnen van Financiën wil een veel grotere reductie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Volgens getuigen kwam hij bij de afslag Breukelen op de verkeerde weghelft terecht. Een andere bestuurder raakte bij het ongeluk gewond. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot ongeveer 6 uur. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. En de tuchtcommissie van de Portugese Voetbalbond heeft Cristiano Ronaldo voorlopig geschorst. Hij riskeert een straf omdat hij anderhalve week geleden vanwege een ruzie met bondscoach Jorge Jesus de nationale ploeg verliet. Het kan zijn dat Ronaldo nog geschorst is als Portugal volgende maand tegen Denemarken en Wales moet spelen in de Nations League. En dan nog het weer. Vanavond blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan de kust kan die krachtig tot hard zijn. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog en laat de zon zich ook zien. De temperatuur ligt morgen tussen 11 en 13 graden. Tot zover.
1: Uur na uur.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

de ouverture. Met een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer.

Dat kan ik weer doen vanavond. Je luistert naar Rozo Radio, het programma Jukebox met Arie. Mijn naam is Arie, ik zeg een hele goede avond op deze zaterdagavond. Fijn dat je weer hebt afgestemd op dit station. En natuurlijk de zaterdagavond met de leukste muziek. Nederlandstalig. We draaien nieuwe platen, we draaien een aantal oude platen. En ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren tot de klok van 9 uur. Ja, en dan kunnen we natuurlijk altijd beginnen met deze plaat.

De laatste single van Sander Quarte was dat, een kiezen of delen. Nou, we kunnen kiezen, want de volgende die maakte een aantal hitjes. De wereld aan, of vallen en opstaan. Ik heb het natuurlijk over Gisby en ik denk dat zijn eerste auto een Ford Sierra was.

Ja, van een Ford Sierra in één keer van niet janken, maar planken, gewoon lekker gas geven. Jorieke Sterke was dat, onze boerin, laten we het zo maar zeggen, want ze houdt wel van boerenrock. Wat dacht je van deze? Een beetje rust.

0: Lasse, Lange Frans en Wesley Bronkhorst en Plan de Champagne.
1: Hallo, ik ben René Schuurmans en je luistert naar Rozo Radio.

De laatste single van René Schuurmans was dat weer. En Perfecto. Nou, ik vind het helemaal perfect. Het was een live uitvoering. Het was ook wel te horen. Maar dat mag de pret niet drukken. In de jaren 80 bracht Henk Wijngaard een single uit. En die is nu opnieuw uitgebracht. Ik heb het over Gooi nog eens een blok op het vuurschat. Hier is John van

Ja, gooi nog eens een blok op het vuur, schat, en breng nog even een flesje bier. Zou niet gek zijn. John van Bergen was dat. En je luistert nog steeds naar Rozo Radio Jukebox met Arie.

0: Dat was hier dan Marloes Oosting samen met Frank Vernet en ik weet niet waarom ik zoveel van jou hou. Even het volgende.
1: Amai.
2: Bon bedieu.
1: Fasten your seatbelts. Want zometeen knetteren de speakers uit de boksen met de nieuwste feestknaller van het enfant terrible van de Nederlandstalige feestmuziek.

0: Ja, dat was je dan. Ik verscheurde je foto natuurlijk van de artiest. En ik kan even niet op zijn naam komen. Ik ben hem kwijt. Hoe is het mogelijk? Jouw zaterdagavond en ik vergeet alles. Johnny Gold en ik verscheurde je foto. En ja, ik kan er even niet op komen.
1: Dit is de Jukebox met Arie. Een verrassing elke week weer op Rozo Radio.
0: Ja, dan moet ik toch eventjes heel diep in mijn gedachten gaan zitten spitten. Want ik weet het echt niet meer. Oh. Oh, dat erg. Wat kan gebeuren?

De nieuwe single van Raymond Hermans. Nee hoor, tot de klok van 9 uur. Kan je luisteren naar Jukebox met Arie. Daarnet kon ik er niet opkomen. Ik heb echt niet gezocht. Ik heb het gewoon uit mijn hoofd aan het zoeken geweest. Aan het graven geweest. Natuurlijk een oude hit van Koos.

0: lekker terug in de tijd met John Spencer, een steelgitaar en een glaasje wijn. Wat dacht je van deze?
1: Daar waar naar mijn glas en zo voorkom ik

Beste speler van Nederland in de zaal. Een zangcarrière en dit is zijn eerste grote hit. John de Bever en jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ik heb nog twee gouden ouwe. En je mag zelf kiezen wat is nou de leukste.

0: Ja, je hebt dus twee achter elkaar en je hebt zelf kunnen kiezen wat je nou de mooiste vond. Ja, ik vond toch die van Henk Wijngaard toch wel mooi. Een sneeuwwitte bruidsjurk door Henk Wijngaard, natuurlijk ook door Peter Plotseling.
1: Ook het komend uur. De beste Nederlandstalige hits.

Ja, dat was die Django Wagner samen, alleen natuurlijk. Maar Bachata Bailando. Er zijn van die dagen, daar gaat alles mis. Maar dit is zo'n dag, niks aan de handdag. Ofwel, de nieuwe van Vincent.

Ja, dat was de nieuwe single van Vincent hier uit Oosterhout natuurlijk. En deze clip is opgenomen op de boot van het muziekfeest op... Nee, nieuwe muziekfeest, Hart voor de Muziek, daar was het van. Niks aan de hand dag. Ja, als je dan op een lekkere reis zit en je brengt je nieuwe single uit, waarom dan niet de clip vanaf de boot?

0: Zonder Huis, ofwel de nieuwe single van Janneke de Roo. Je hebt voor mij nog steeds de nummer 1 van deze week. En we hebben een nieuwe nummer 1. Een cereal, ja, die is eraf. En deze is ervoor in de plaats gekomen.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.

Rutger van Barneveld was dat, een zwoele zomernacht. De nieuwe nummer 1 van deze week. En natuurlijk uit de Oranje Top 30. En over de zon gesproken, ja, dan houden we het toch maar even in.

Miles Bakker was dat. En, maar als jij straks toch gaat. Nou, ik blijf nog even tot de klok van 9 uur. De volgende zanger, die is disjockey. Hij is drummer van de band en hij zingt. Over wie heb ik het?

Wist je dat zelf ook al? Ik heb het natuurlijk over Edwin Everis, onze radiodisjockey, de drummer van zijn eigen band en ook zanger. We gaan verder met dit.

0: Vanavond Event, de nieuwe single is dat van Chris Bauer, inderdaad, de zoon van.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

0: Jukebox.
1: Ja, inderdaad, inderdaad, daar was ik weer. Twee uurtjes lang hier bij Rooster Radio, Jukebox met Ari. En ik ben weer blij dat jullie geluisterd hebben.
0: En we dansen heel de nacht en we fluisteren.
1: Buiten, dus, buiten slecht weer, binnen lekker warm bij de kachel, zo moest ik het zeggen.
0: Veel van elkaar, een sprookje wordt warm.
1: Rooster Radio erop en op de zaterdagavond Jukebox. Maar dit was het weer voor deze zaterdagavond. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Nog een heel fijn weekend. En aanstaande maandag is Rooster er weer met een live programma. Het programma In de Mood met Mieke. Woensdag is er de platenkast. En nog veel meer programma's bij Rooster Radio. Maar kijk dan even bij ons op de website. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Nog een heel fijn weekend. En de groetjes. Houdoe.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Trump kondigde aan dat Rusland direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten. Met mogelijk grotere hoeveelheden later oplopen tot 3 miljoen liter. De deal heeft als doel de hoge Amerikaanse brandstofprijzen te verlagen. Mede door de oorlog in Iran. Zelensky noemde het een cadeautje voor Poetin. Die hierdoor extra inkomsten genereert voor wapenproductie. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem. Een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

0: De hitste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden nog steeds van de buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Het zuiden ontsnapt grotendeels aan neerslag. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

oude mensen met hun diep doorploegd gelaat. Heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het hart.

heb een meisje gezoend, nog bij gaslicht op straat. En Caruso gehoord, op zijn eerste plaat. Ik heb de postzegel thuis, met Willemientje erop. 18 jaar oud, een koningin in de dop. Ik zag het wonder op de straat, toen er asfalt kwam. Ik heb om het orgel gedaan.

Ik heb de tijd nog gekend dat de radio kwam. De trekschuit net niet, wel de paardentram. Ik heb mijn bed niet gezien, ik hield mijn ogen niet droog. Toen Lindbergh destijds de oceaan overvloog. Bij de eerste Tour de France stond ik vooraan. En ik heb aan de wieg van de film gestaan. Ja hoor, ik zou best 100 willen worden. Jazeker. Al was het alleen maar om te zien of er rondvaartbootjes komen. Ja, op de maan of op Venus misschien. Weet je veel?

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer, windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger.
1: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels.
0: Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels.
0: Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.